0: Poeta Sharon Rose. Sigui den sintonía de 88.9.
1: Radio Boguía 88.9 te presenta Avance de Noticia a Wo.
2: Bom de gás vestido na vos três, sem las. Passar e ver um dia na Eco Gás. Três um cilindro de 20 libras baixinho. Paga somente 27,50 e cambia essa aqui para uma completamente em. Eco Gás, tanque flepa para São Nicolás. Clapa servivo de geluna para jabiar de 8 horas e manhã para 5 horas e tarde. E já sabra de 8 horas e manhã de cujas do sol de merdia. Eco Gás, econômico, rápido e confiável.
3: Nou, het is buitengewoon belangrijk dat we nog meer ondernemers krijgen op Aruba. Want het helpt ook om de economie nog sterker te maken. Het zorgt voor werkgelegenheid. En bovendien, wat deze ondernemer ook doet, is storage creëren. Zowel koud als ook gewoon regular. En door die koude storage bijvoorbeeld kun je bederfelijke waar inkopen op het moment dat de prijs wat lager is. En weer doorverkopen op het moment dat de prijs ergens anders omhoog dreigt te gaan. En dat helpt er niet alleen bij aan de bestaanszekerheid, want daarmee blijven de kosten wat lager. Maar het zorgt er ook voor dat de producten dus gewoon meer op het eiland kunnen zijn. Dus dit ondernemerschap is om heel veel redenen goed. Bestaanszekerheid, voedselzekerheid, versterking van de economie. En wij zijn hier samen met de minister van Aruba. Waarom? Omdat wij niet alleen het agri-fund hebben van Aruba. We hebben het food fund van Nederland waarmee we dit soort projecten financieren. En we hebben, dat was wat we vandaag ook deden, nog een aparte rekening die heet dan MKB voor het midden- en kleinbedrijf. Waarmee we dus kleine ondernemers willen ondersteunen om ervoor te zorgen dat ook zij een kans hebben om door te groeien. Ja, en ik denk dat het belangrijk is dat veel van uw kijkers zich afvragen: zou ik niet misschien een toekomst moeten hebben als ondernemer? Of ben ik een ondernemer en wil ik doorgroeien? Maak dan gebruik van de regelingen die er zijn. Of dat nou het agri-fund is van Aruba, het food fund van Nederland, de MKB-regeling die er is. Kijk ook bij Credits, een organisatie die je echt kan helpen. Want als je een droom hebt om ondernemer te worden, ga er dan ook voor. Als je al ondernemer bent en je hebt een droom om door te groeien, pak die kans.
4: We nu staan junto com o staatssecretaris na Vapor Trading para entregar check junto com credits die uso de MKB-regeling. MKB-regeling é uma regla que Holanda e Aruba trazem budget para bastante tempo, que está basicamente tipo de garantia para o instituto financeiro de um préstamo e está a ser mais fácil para um préstamo onde tem, quizás, risco que banco tradicional não quer tomar. E nós estamos muito contentes que tudo aqui, por sobre essa ajuda, o empresário não conta um que mais não põe daring, isso não que quizás tem um conceito novo que pode chegar mais ligar no financiamento, então é tá um tool importante para nos pode chegar na mais diversificação de companhia na nossa economia e fazer nossa economia mais forte. E isso mostra também com Holanda, com Aruba está trabalhando junto para estimular empresários no local com tool não financeiro com não mestre. Então, estou contente de portar ela presente para entregar junto com o Estado Secretário de Burg e com credit e primeiro check na Vapor Trading e assim tem mais que está em preparação e de forma aqui junto nós está aqui atrás para fortificar a nossa economia.
5: Ouvi nós aqui não nos primeiro cliente que faz uso de BMKB credit e nós está na Vapor Trading, qual está um dia primeiro cliente na de sete não que nos financia e credits rol de essa que está basicamente colaborar com a BMKB regeling para assim nós entrepreneurs não põem a oportunidade para ter financiamento para expandir na companhia. Solamente na Aruba, nós temos na Bonaire, Corsau e San Martin, várias companhias de pipeline, e nós temos visitado em 6 lunas de tempo, nós financiamos 7 companhias, qual está Hopi, e está demonstrando uma necessidade também para esse tipo de regeling aqui que tem garantia de BMKB.
6: Botava da saco, vou poder depositar o cartão aqui na Ecotec?
7: Sim, verdade.
6: Como laga? Pensei, mas, abo na casa, abo companhia de Kidgo, se botar uma quantidade de cartão, não cansa a curva. Vim depositar o cartão na cerca nós. Não laga na como lá vira muito hope. Ecotec, sustentável, junto cubo.
1: Na Radio Boguía 88.9 presenta un avance de noticia a WO. ¿A qué hora más noticia a WO?
7: 88.9 WO FM.

0: E nós temos nos artistas na Rincón Boys que está preparando, passou na quer gana e mantenendo o título, na que volve conquistar o título de Esnan Kutagana Festival de Canto de Kaya, que ayer ano passado também tomou lugar durante a festa de Brasil. Nós estamos em pleno training junto com Tyron, que se chama muito homem, pero nanta aqui nós temos reportagem de nós.
1: Meu nome é Tirso Coffee de Rincón Boys. Nós estamos preparando para dia 25 agosto de julho com o tremendo festival de Brasil. Nós temos dos cantigas, dos piezas criollo para presentar anoche. Bambisa, anoche está con Lastro, que nos ha presentado 2 años pasado. Nos ha dado el título máximo, anto ahora aquí nos está bien para el back también.
2: ¿Cuándo va a ir a preparación y quién está cantando en allá?
1: Ya, el cantante es Tyson Cruz, anto con su Reini Lector.
2: Quando vai indo que preparação no
1: banco? Preparação da vai bom, treino na anta canando Cetá, amanhã Argentina.
2: O santo vai indo tem parada na anta ambil?
1: Sim, é que eu prometo que dia 25, nós está Tyson Cruz em para o shirt, se você está interessado em shirt, mandei WhatsApp ou Facebook. Andou para receber t-shirt para apoiar-nos bem na totalidade, mas é sempre para nos engrandecer o dia de 25.
2: Membro da dia para a proporção de Rincón Boys de Cava, por você tem adicional guitarrista?
1: Ah, não, esse é da... Esse é da new member. Eu tenho... Era um ano, algo cabo. E nós temos para coristas seco a join us, que novo para o festival. E já no futuro, se não está, William pode apresentar também na pieza, participando também, está ok.
0: O corista novo, uau! Não está vaiendo para adelante. E também tem outra notícia que é muito importante. Aruba lança seu primeiro préstamo de BMKBACCS para fortalecer empresas na chiquito e mediano. Ayer, o ministro de Finanças, Assuntos de Econômico e Setor Primário, Geoffrey Weaver, conjuntamente com o secretário de Estado, Eric van der Burg, fez uma visita a uma companhia onde oficialmente a entrega de primeiro préstamo ou de programa aqui, qual é um programa que tem como meta para facilitar o acesso na financiamento para empresas chiquito e mediano, onde brinda garantia parcial riba préstamo, não, permitindo mais empresários realizar inversões e seguir crescendo. Durante a entrevista aqui Nandi, nosso colega na Telenotícia, ministro Geoffrey Weaver, está elaborando mais riva importância de iniciativa aqui para por fortalecer a companhia não, como também o desenvolvimento econômico na Aruba.
3: Gewoon belangrijk dat we nog meer ondernemers krijgen op Aruba. Want het helpt ook om de economie nog sterker te maken. Het zorgt voor werkgelegenheid. En bovendien, wat deze ondernemer ook doet, is storage creëren. Zowel koud als ook gewoon regular. En door die koude storage bijvoorbeeld kun je bederfelijke waar inkopen op het moment dat de prijs wat lager is. En weer doorverkopen op het moment dat de prijs ergens anders omhoog dreigt te gaan. En dat helpt er niet alleen bij aan de bestaanszekerheid, want daarmee blijven de kosten wat lager. Maar het zorgt er ook voor dat de producten dus gewoon meer op het eiland kunnen zijn. Dus dit ondernemerschap is om heel veel redenen goed. Bestaanszekerheid, voedselzekerheid, versterking van de economie. En wij zijn hier samen samen met de minister van Aruba. Waarom? Omdat wij niet alleen het Agri-fund hebben van Aruba. We hebben het Food Fund van Nederland waarmee we dit soort projecten financieren. En we hebben, dat was wat we vandaag ook deden, nog een aparte rekening. Die heet dan MKB, voor het midden- en kleinbedrijf. Waarmee we dus kleine ondernemers willen ondersteunen. Om ervoor te zorgen dat ook zij een kans hebben om door te groeien. Ja, en ik denk dat het belangrijk is dat veel van uw kijkers zich afvragen, zou ik niet misschien een toekomst moeten hebben als ondernemer? Of ben ik een ondernemer en wil ik doorgroeien? Maak dan gebruik van de regelingen die er zijn. Of dat nou het Agri-fund is van Aruba, het Food Fund van Nederland, de MKB-regeling die er is. Kijk ook bij Credits, een organisatie die je echt kan helpen. Want als je een droom hebt om ondernemer te worden, ga er dan ook voor. Als je al ondernemer bent en je hebt een droom om door te groeien, pak die kans.
4: We zijn samen met de staatssecretaris van Vapor Trading voor een check samen met Credits. Die gebruiken die MKB-regeling. De MKB-regeling is een regel die Hollanda en Aruba traden budget voor basta tempo. Dat is basicamente een type garantie voor het instituut van financiering van een préstamo. En dat is meer fácil voor een préstamo, omdat er een risico is dat een traditioneel bank niet wil. En we zijn heel content dat Tula aqui hier is. Het helpt de empresarios om een ticket. Mas não põe daring, isso não que quizás tem um conceito novo que pode chegar mais ligado a financiamento. Então, é um tool importante para nós poder chegar a mais diversificação de companhia na nossa economia e fazer nossa economia mais forte. E isso mostra também com a Holanda, com a Aruba está trazendo junto para estimular empresários no local, com o tool financeiro, com o mestre. Então, estou contente de portar ela presente para entregar junto com o Estado-Secretário de Burg e com o Credits o primeiro check na Vapor Trading e assim a tem mais que tem preparação e de forma a que junto nós estamos aqui atrás para fortificar a nossa economia.

0: maakt denk ik nog niet een eindkeuze. U maakt wel een belangrijke beginkeuze. En die beginkeuze is kijken naar de toekomst en kijken hoe Aruba, het raffinaderijgebied en San Nicolas daarmee beter kan worden, sterker kan worden. En dat een hele belangrijke is. U heeft gelijk. De raffinaderij heeft in de geschiedenis van Europa een hele belangrijke rol gespeeld. Heeft mede geholpen om Europa vrij te laten zijn. Dus vanuit dat perspectief is het al belangrijk. Bovendien was de raffinaderij ook belangrijk binnen het Koninkrijk. En waar wij aan moeten werken de komende jaren is hoe wij met de vier landen, en dus ook Aruba en Nederland, het Koninkrijk sterker kunnen maken op allerlei manieren. En hoe we ervoor kunnen zorgen dat onze economieën gaan bloeien. Of beter nog gaan bloeien, want laat ik dat ook even gezegd hebben waar de pers bij is. Nederland kan echt met jaloezie kijken naar de begroting van Aruba, waarbij de staatsschuld daalt. Er sprake is van een overschot ieder jaar, waar de meeste landen in de wereld, laat staan in het Koninkrijk, van kunnen dromen. Dus Aruba is goed bezig en laten we gewoon samen daarin blijven optrekken.
1: Dank je. Thank you.

0: No sta vaina non snoti avanzi e un beno sta back sicura.
1: Amita Sharon Rose, sigui den sintonia di 88.9.
2: Radio Boghia 88.9 da presenta avanzi di notizia a uo.
3: Het is buitengewoon belangrijk dat we nog meer ondernemers krijgen op Aruba. Want het helpt ook om de economie nog sterker te maken. Het zorgt voor werkgelegenheid. En bovendien, wat deze ondernemer ook doet, is storage creëren. Zowel koud als ook gewoon regular. En door die koude storage bijvoorbeeld kun je bederfelijke waar inkopen op het moment dat de prijs wat lager is. En weer doorverkopen op het moment dat de prijs ergens anders omhoog dreigt te gaan. En dat helpt er niet alleen bij aan de bestaanszekerheid. Want daarmee blijven de kosten wat lager. Maar het zorgt er ook voor dat de producten dus gewoon meer op het eiland kunnen zijn. Dus dit ondernemerschap is om heel veel redenen goed. Bestaanszekerheid, voedselzekerheid, versterking van de economie. En wij zijn hier samen met de minister van Aruba. Waarom? Omdat wij niet alleen het Agri-fund hebben van Aruba. We hebben het Food Fund van Nederland waarmee we dit soort projecten financieren. En we hebben, dat was wat we vandaag ook deden, nog een aparte rekening die heet dan MKB voor het midden- en kleinbedrijf. Waarmee we dus kleine ondernemers willen ondersteunen om ervoor te zorgen dat ook zij een kans hebben om door te groeien. Ja, en ik denk dat het belangrijk is dat veel van uw kijkers zich afvragen: zou ik niet misschien een toekomst moeten hebben als ondernemer? Of ben ik een ondernemer en wil ik doorgroeien? Maak dan gebruik van de regelingen die er zijn. Of dat nou het Agri-fund is van Aruba, het Food Fund van Nederland, de MKB-regeling die er is. Kijk ook bij Credits, een organisatie die je echt kan helpen. Want als je een droom hebt om ondernemer te worden, ga er dan ook voor. Als je al ondernemer bent en je hebt een droom om door te groeien, pak die kans.
4: We nu staan met de staatssecretaris naar Vapor Trading. Entregar een check met de credits. Die uso die MKB-regeling. MKB-regeling is een regel met Hollanda. En Aruba traar het budget voor basta tempo. Dat is basicamente een type garantie voor het instituto na financiere doen een prestamo. En dat is meer fácil voor doen een prestamo. Omdat je tem, quizás, een risico met een banco tradicional no quer toma. En we staan heel contento dat tu lá aqui, voor het ajuda empresário, na cota een que mais não põe daring, isso não que quizás tem um conceito novo que pode chegar mais ligado a financiamento. Então, é um tool importante para nós poder chegar a mais diversificação de companhia na nossa economia e fazer nossa economia mais forte. E isso mostra também com a Holanda, com a Aruba está trabalhando junto para estimular empresários no local, com o tool financeiro, com o mestre. Então, estou contente de portar ela presente para entregar junto com os secretários de Burg e com credits e primeiro check na Vapor Trading e assim é de máscara de preparação e de forma aqui junto nós está aqui atrás para fortificar a nossa economia.
5: Abbiamo visto che non hanno promesso ai clienti che hanno usato di BMKB credit e non sono avvenuti per trading. Qualche un dia promesso ai clienti non hanno scelto di finanziare e credit su holding è stato basicamente collaborare con i BMKB regoli per assicurare ai nostri entrepreneurs un'opportunità per avere finanziamento per espandere la compagnia. Solamente in Aruba, noi abbiamo a Bonaire, Corsau e San Martin, varie compagnie di pipeline e mi tengo visitato in 6 luna di tempo. Nós financiar 7 companhias, qual está a roupa, e está demonstrando